talen wanneer we bij kluge skals bij kunst gebracht het der gumpien kert die saris harry amit is de fit in semi queen your golden see still rama see gemacht der teu karka bana skaler golde see it for any we Vigalor gendramsha rakobatu is marucht al wasil. Schneeren chaldo bewege krati gira galgmit. Vishiedan tos de gies gseg barne guis nart kochleni. Schleifte allins kamen lodil agus feroch bogus leim. Samachamse pan is pisa papir is grief in nation.

0: dar noi ta aspetaide ta barna mor o hef taide de sel na hilan I gomparaid le, you know, tirele a will ilan a cagas bi cairnagas me fein dal I dangwai le coilachahe in Alban, sa Croati, Canada con tishkint nis lehene agas nis fashione a alt an alvar.
1: Cade an tontas is mo an gano cairnod is mo vi le fall ma gutsam ar haidoir agas Can tachtrach dar éire bheag a gutan slúcha ba le uisteach níos las mod norris dúine ab tráhána?
0: Yeah, well, ó haif, an únais mó na na costas siatá indírach na do eke hees dócha. You know, ma batutas a can tíge hóganta sara in Ilán, bín ar gach ila rod a húrtasteach ar an maad farantórachta. Agus tá costas ag bintle sin, agus íchan tú CBL as, you know, na gach rod a chanian tú, ag Kijk toe aan CBL en je verro, maar je kan toe als een bad verantwoordigde. Je nou, geen kostes nachtwiller een moer hier, ach verro. Agus, oh je kursie technologie, ik laat nu een keer een thema zijn, maar kursie die hechte, tegeloor te heen saurig, agus, you know, te heen sire in de hilan. Agus, maar geen tachinies dekker, kat planale al in de hilan. Kostesie, wanneer je de kursie eerdekus, Nirta Naskadina Fevru, Neil Bonskol Ergachilan, Neil Manskol Ergachina Ilan, Ilan, Agas Mata Gasurgota will attack Frestel Manskol Eren Moorhir, Bienart Bogestacheren Eren Moorhir, no Loshtina Altuha, Agas, yeah, Ta don't she foil, ach, ni Cludian siad na costa si agus mar sin tá bernáin agus, you know, tá costa si bre si ag buint le son. Agus rodele a choristeach gomor ar, you know, na costa si a bhain in de cursi slánte. Bena tá ag un per lenav bíin ar hi dolisteach ar an mór hir cúig na sé seach na rif vrean linif agus tá glor costa si ag buint le sin an lóistín Be you know, mata clownake er an illan better, you know, tashe than the costas he nis ishle, achmana will, you know, ta galore bintle shin. Agus Neil and Tishkin's son eg winter in the moor here, you know, an brew, agus an made plan oil, avin winter in the hillan a yenaf.
1: Is toch ook geweerd weer al dat ik in een realtse, maar daar realtes niet een realtes, zes policy, gelijk heel in kennis die niet, maar er een hele lijn, veel zich het zijn bedragen, en een is. Bochassoel is begonnen, dan kreeg na kert, dan de takkeer die ons, dan geloor in de realtes nu van, en nu van zo, Neil en Tere, Kaleri, Neil, de komers tacht, marschen heen, als die maalede heen, gedienen in zo'n stuk feestje. Ach, Marshan Hain, which a cartrog will increase in our cart, ach, goodig will to imrachtens in the lawn, and no goodig will stadir the antagot in a coin cheat if you will of winning lishin, which on the yakit sail in the lawn of Hishkind.
0: Yeah, ni more than doing the sunry of Ailu, I guess it's on the her os core, the Dinia Hogan kinne, ach, kai gaffer kinne Hogan lishan bubble. Shakas don bubble. Agus caimid an béimachar Kauai Brú agus cófartíocht. Agus neadar bhil se sin milan taihí san a gwinin éirin. You know, tóchtar cine im le clia. A cwrtar scéim a bhaim ar ilan cléirin o i gaunt a gaelach na i gaunt ar tuha. Caimid rodi a ianaf leisian bobl. Sin an rodas tafachtí o hef policy a chor le céile agus policy a chor i bhaim. Tá Dat deklachtte hier voor naar Europa ga, als is federling, als is echt als je de goed gaat zorgen, faulen ons naar koren som.
1: Ken samples ver loont van Europa, toen de vrandaan. Ken tijd, nog ken realtes tijd is ver. Ach, han lish na hilan. Now will sample is some lorach a own the for.
0: Yeah, thou sample ni malum, you know, tier no, you know, regun if you have macht as in marta ta glor own. Ach, nur wie mer at the end of the tide, yes on I ruhi gemach. Mar an CBL in the hilan ta she ta on rot in this ishle. Namar tha an mór hir mar hantle. Agus sa Chroat, koma ta gilior nu olíacht achar i bhaimeca, kan Sherviši slante a chur fáil de muintir na hilán agus, you know,

Laurent, bijna verreis de Moeche harigib, shigdarochi, rochagochi bidi.

Dat je dan alleen je nest hier niet, agus oran, a chom kieren of arta kasten gebruiken, een exhaust pipe, korsies, really, ga je de dochterinter, ga harne, maar alle rochwoordig agus farier, dat je gefieren is, agus nu komoe, blind vadochen. Simmert Kloschnisch gefiese keul, het heftu, omroep omratsach, de Dubliners, schier som linnig 8. Zodat de Belfast Hornpipe.

Wachtje naar wilde verder met jou heen. Als mijn baan nog te lezen, het zag geen schuld, maar ook